0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Ja, goeiedag amateurluisteraars. Ik heb even de galm even eraf, hè. Ik weet even niet wat er aan de hand is, maar de galm is eventjes er van tussendoor. Eventjes aan deze kant. Ik hoop verder dat de ontvangst prima is en de kantjes straks ook even naar genoegen zijn, maar er is dus even geen galm. Dus dat is even de BG-show, even via de Worm Amateur. Even zien, dan is het de 19 juni. Dus als jij dit hoort, amateur, dan is het even 19 juni. Daar bij de Worm Amateur. En dan is het even 6 uurtjes. Nou, dan zenden we eventjes een stijf uurtje puur beste regio-content uit. Bij de via de Worm Amateur.

Amateur, de zendervorm is hier met de BG Show. Kantjes even aangeboden door de BG Service, moet ik ook even zeggen. De commerciële partner BG Service komt er eventjes met een som geld over de brug. Zodat wij deze hobby eventjes weer kunnen uitoefenen aan die kant, aan deze kant. Dus ja, luister dan maar even mee. Dat even zo doen, even. Dat, hè. Komt kantje even aan, kantjes. Puur beste regio-content er even uitgelezen. Even uitgezocht hier door het BG-show. De BG-show, sorry, presentatie. Nee, de BG-show regio-content Music DJ Team. Hier bij de Worm Amateur via de BG-show.

Dat zo'n de luisteraar maar even gezellig mee komende stijve uurtje even puurbeste regio content hier. Bij de Worm Amateur. Luister maar even mee dus, naar die kant. Ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn en de ontvangst prima is.

Ja, we zijn weer aan het einde gekomen eventjes van deze uitzending van de BG Show voor het is 19 juni. Ja, straks, ik neem dit nou op 7 juni, maar voor mij is dit uitgezonden wordt. Nee, het is niet 19 juni. Klopt helemaal niet. Het is 12 juni. Is ook zo. Oké, we gaan even de kantjes bij langs. Het was eerst even instrumentaal met Tucker 10. Tucker 10, of Tucker X eigenlijk. Tucker X. Die had even Time is Tijd. Zat ik overheen te kletsen. En dan waren even de Rodo's met de Gouden Fontein. En dan was het even de Magic Boys met nummer 108. En dan waren even de Dandies met de Bias Klant. Op mooi kantje was het even. En dan was het even Bettina met Waarom Alleen. Dan was het even Marleen met Eindelijk Ben Je Daar. En dan was het even Anita Berends, Good Old, met Jij Kwam 5 Keer Voorbij. En dan was het even Sandy met Dans de Disco Met Mij. En dan was het even Angelique met Ik Dans de Twist. En dan was het even Colinda, die zong Ze Zeggen Dat Alles Slijt. En dan was het even Marian Berger met Twee Sporen in het Zand. En dan was het even Truus met Het Liedje van Mijn Hart. En dan was het even Tia met Als een Vlinder. Mooi kantje was dat, vond ik. Dan was het even Jolie met Kom Weer Terug. Dat was ook mooi. En dan was het even Wilma met Als ik hier niet meer ben. En dan was het even Riki met In het Gras aan de Waterkant. En dan was het even Mariette met Ik kan niet leven zonder jou. En dan was het nog even Suzanne Trio uit de provinciehoofdstad L. Met Kom Weer Terug Bij Mij. En we luisteren nu nog even naar

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Du amateuren, de luisteraar. Weer even verbonden met de zender BG Show. Met de Worm Amateur op de vrijdag. In de Jachthamerstad, eventjes. Hier zijn we weer even paraat. En voor iedereen die afgestemd is, jong en oud. En een ieder die ervan houdt. Oh, pardon. Gewoon even weer een mooi stukje regio content tot de klok van 7 uur.

door de BG Service. 53-14 in de Jachthamerstad. Ook voor de City Breaks. Hè? De City Breaks, daar kun je ook even bij de BG Service voor terecht. Kun je gewoon even, ook eventjes een stukje service wordt daar verleend, namelijk de City Break. En ook de City Break Nature, dat is ook nog een aspect, een van de vele kenmerken van die BG Service. Aan die kant even. Dus luister maar even mee. Hoop even dat de kantjes nagenoegen zijn en de ontvangst prima is, daar aan die kant. En voor iedereen te ronden, niemand uitgezonderd. We gaan zo even beginnen. We hebben allemaal weer mooie kantjes even uitgezocht hier even in.

Via de amateur en de luisteraar. Die er nog even bij is. Oh, hey. We gaan er even een eind aan breien in deze uitzending. Want de klok is alweer bijna heen, rond geweest. Dus we moeten even weer een en ander afsluiten. Dus ik heb hier eventjes weer even de aantekeningen erbij gepakt. Die zal ik eventjes helemaal voorlezen, de aantekeningen. Zo begonnen we even met Angelique, met Kantje, hij was een Fransman. Dan was het even Gerrit Koopmans en de Crazy Frogs, met Gebind ne Lulleman. Dan was het even Vonne Stapels, met Ik hou van jou. Dan was het even Anna Rocio, hartstikke mooi, met Dikkie Dikkie Dikkie Dikkie. En dan was het even Michelle met Waarom huilt u mama? Dan was het even de formatie Setup met Zomerdromen. En dan was het eventjes Gonda dan, zangeres Gonda met Jongen, dit gaat veel te snel. Kan je ook even voor jou daar even, hè? Dan was het even Stella met Kantje Bruidjes van God. Dan was het even Anita van Toren eventjes met Eter Piraat niet huilen. Dan was het even de Wijpouts, locatie Sint Willebrod even met Amore. En dan waren het even het Wouden Trio, locatie De Diamant van het Noorden, met Dromen zijn de zin van het leven. Hartstikke idee. En dan was het even Borke Trio uit de locatie Borger, denk ik, met het Gemak Giet Bovenop. Dat zijn ons moeder dan. Dan was het even Trio S. Trio S met Huilen heeft geen zin. Dan was het even Lucky Trio met Veeg je tranen maar weg. En dan waren het even de Hilltops met Loop me toch niet zo voorbij. En dan waren het even de Haarts, met elkaar blijven verstaan. En dan waren het even de Paladijns met Heeft jouw hart nog een plaatsje voor mij? En dan was het hier nog eventjes Johnny Willems, die luisteren we nou even naar met de Zaagmars. Oh, dat is net klaar. Oké. Dus even bedankt voor het luisteren naar de amateur. En wij gaan de band verlaten en zijn volgende week bij leven en welzijn weer eventjes retour, dacht ik. Oh, ja. Dat, dan zien we elkaar wel even weer, toch?